0: Barcelona, zijn er op onze vier branden Hansfacet Zwart, Hansenvaart, Insta-Eer, Gemini, Zazin, Moschino, Moedak, en de vier Hansfacet-Schrijver met mooie aanzetten waard.
1: Zeker, dat zijn ik mooi, hè? De vier, die en die, voor de rest, ook meer dan die vier, die zijn die.